0: Wagens. Waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdahlem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt en zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het van 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

0: te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdahlem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt, dan zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het van 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd

0: Oeland. Er komen twee Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt, dan zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het van 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.

geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland.

0: nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl. Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen.
4: Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt, dan zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het van 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langerlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij een Sprangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie.

0: mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het aanvankelijk wisselend bewolkt en zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langerlopend onderzoek. De politie heeft een koperdief op Heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij Sprangdalem, op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de Afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit.

0: aan een pauze verdienen.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen.
3: Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt en zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker en later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het van 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt, dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaan om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaan om een langerlopend onderzoek. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij een Sprangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 met daar ruim een kwartier op onthoud. Daar staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Weerswachting van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen, waarvan echt herfstweer zal voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, af en toe kan ook de zon doorbreken en er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartiertijdverlies op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk. Tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langerlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper, zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shein en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij een Sprangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar. Nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat daarlangs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Daar staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen stand Nulde en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Eerst verwachting van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen. Maar van echt herfstweer zal voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Af en toe kan ook de zon doorbreken. En er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op sommige plaatsen is er nog extra vertraging door ongelukken. Dat is nu vooral het geval op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Daar zijn nog bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaak een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop op de A28 naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd nog een half uur vertraging in 4 kilometer file. Dat komt door het ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Vlaardingen een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Energieweg. Volgens ooggetuigen zijn meerdere pallets in beslag genomen. Zo gaat het om een opslagloods van een growshop. Er was niemand aanwezig in het pand toen de politie binnenviel. Zo gaat het om een langerlopend onderzoek. De politie heeft de koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging zag gisteren iemand naar binnen gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Die ging met honden naar binnen. Een van de politiehonden greep de indringer. De man had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Zo schrijft de politie Nissewaard op Facebook. Pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, gaan per november weer in prijs omhoog. EU-landen voeren dan een extra heffing in van 2 euro. Dat bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. Volgens de EU is de verhoging nodig om de hoeveelheid pakketten uit met name China te minderen. Sinds de opkomst van Chinese bedrijven als Shine en Temu zijn er zoveel pakketjes dat toezichthouders niet goed meer kunnen controleren of daar gevaarlijke spullen tussen zitten. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen, maar de piloot heeft wel medische zorg nodig. De luchtmachtbasis ligt bij een Sprangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. Het weer, eerst grijs, daarna een mix van zon en bewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Weerswachting van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen, waarvan echt herfstweer zal voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, af en toe kan ook de zon doorbreken en er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden voor een overval op een juwelier op de Voorstraat in Dordrecht. De zaak werd in een paar weken tijd 2 keer overvallen. Daarbij reden steeds 2 verdachten op een fatbike de zaak binnen. De eerste keer werden personeel en klanten bedreigd, toen is er ook een buit meegenomen. De tweede keer, dat was afgelopen weekend, werd een medewerker geslagen. In beide gevallen gingen de verdachten er vandoor op de fatbike. De jongen uit Hoogvliet is nu aangehouden voor de eerste overval. En er wordt nu gekeken of hij ook iets met de tweede te maken heeft. Justitie heeft nieuwe invallen gedaan in het onderzoek naar de ondergang van cryptobedrijf Knaken. 2 woningen in Rotterdam zijn onderzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De invallen gebeurden vanwege verdenkingen van verduistering en valse tegenschriften. Voor wie de woningen zijn, maakte justitie niet bekend. Er is niemand aangehouden. Cryptobedrijf Knaken werd half juli failliet verklaard. Volgens de curator ontbreekt er 8 miljoen euro aan geld van klanten van het bedrijf. De Nederlandse economie doet het in een wereld vol politieke en economische turbulentie opvallend goed, dat meldt CBS. In het tweede kwartaal groeide de economie 0,6%, waar eerder 0,4% was verwacht. Consumenten zijn er in deze periode op vooruit gegaan. Een gemiddeld huishouden had in het tweede kwartaal 0,7% meer te besteden dan een jaar geleden, met name door hogere salarissen. Die hogere lonen lijken bedrijven niet te raken. De bruto winst, dus voor belastingen, kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 93 miljard euro, 5 miljard meer dan een jaar geleden. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was, toen 3 onbekende gewapende mannen voor 11 uur binnenstormden en het vuur openden. Aanvallen staken ook de auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is onduidelijk. Het weer. Eerst grijs, daarna een mix van zonnebewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een CV-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Eerst wacht u van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen, waarvan echt herfstweer zal voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, af en toe kan ook de zon doorbreken en er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Eén op de vier mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? Eén op de vier mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flats bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Weersverwachting van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen. Maar van echt herfst weer zal voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Af en toe kan ook de zon doorbreken. En er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De nabestaanden van de Rotterdamse Kimberly, die om het leven kwam bij een auto-ongeluk op Aruba, zetten grote vraagtekens bij een verklaring die de andere betrokkenen hebben gegeven. Haar vriend en een bevriende marinier zeggen dat Kimberly achter het stuur zat, maar dat gelooft de familie van het slachtoffer niet. Daarom roepen ze getuigen op om zich te melden bij de politie. Volgens de nabestaanden gaan er meerdere verhalen rond over de toedracht van het ongeluk. De betrokkenen zeggen dat zij heeft gereden in een soort terreinwagentje, maar ze zouden veel te bang voor zijn geweest, zeggen ze nu. De politie heeft alleen kunnen vaststellen dat de wagen is omgeslagen. Dit jaar zijn er al 10 mensen in het verkeer omgekomen op Aruba. De politie is in Oud-Beijerland een onderzoek gestart naar de bekladding van meerdere auto's met verf aan de boomgaard vorige week. Van 5 auto-eigenaren is inmiddels aangifte opgenomen en er volgen er nog meer. De bekladdingen zouden hebben plaatsgevonden vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Op de auto's is graffiti aangebracht en ook sommige schuurtjes aan de boomgaard zouden zijn beklad. Het buurtonderzoek is nog aan de gang. De politie is op zoek naar camerabeelden uit de straat. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was toen 3 onbekende gewapende mannen even voor 11 uur binnenstormden en het vuur openden. De aanvallers staken ook een auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Bij Russische aanvallen vanmorgen op verschillende plekken in Oekraïne is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 7 anderen raakten gewond, melden de autoriteiten. Het is niet direct duidelijk op hoeveel plekken de Russische luchtaanvallen schade hebben aangebracht. Het Russische Defensieministerie bevestigt dat het Oekraïne heeft aangevallen en zegt dat het Oekraïnse energie- en defensiefaciliteit heeft getroffen. Ook zeggen de Russen dat ze logistieke centra hebben geraakt die zouden worden gebruikt door het Oekraïnse leger. Volgens de regio-gouverneur van de havenstad Odessa waren Russische luchtaanvallen gericht op onder meer de haveninfrastructuur, zoals opslagplaatsen van medicijnen, voedsel en huishoudelijke artikelen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui. Morgen mooi weer, flink wat zon, blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Hele goede middag.
1: Ja, welkom. Leuk dat we weer bent, als duo zijn.
0: Ja.
1: Ja, het is alweer eens leuk om jou weer te zien, want het is een week of drie geleden volgens mij, toch?
0: Het gaat een beetje op en af, hè?
1: Ja, Ik bedoel. Nee, maar dat proberen we zo min mogelijk. Nou, fijn, we gaan er weer lekker tegenaan. En jij hebt een prachtige lijst gemaakt, Huub.
0: Ja, we hebben best gedaan weer natuurlijk. Dat doe ik altijd. Dus,
1: ja.
0: Maar soms lukt je wat beter dan de andere keer.
1: Ja, dit is echt zo'n plaat. Ik kocht een cassette recordertje, kreeg ik van mijn vader.
0: Ja.
1: Omdat ik in die tijd nog wel eens een goed rapport had op school.
0: Nee, oh, toen nog wel.
1: Ga door. En dat was een van de eerste platen die erop kwamen te staan.
0: Nou, een voltreffertje dus.
1: Ja, leuk.
0: Spirit in the Sky was het van Norman Greenbow. Een beetje een eendagsvlieg. Wat verder heeft hij geen grote successen meer gehad. En ik heb even lopen kijken. Hij heeft in andere bandjes gezeten nog. En dan valt me wel aan dingen aan op. Een van de bandjes was Dr. West Medicine Show. Wat moet jij dan aan denken?
1: Dr. Hoek, natuurlijk.
0: Ik ook. Ja. En dan zat hij ook nog in The Can't Ham.
1: Dat zegt mij minder.
0: Can't Heat. Dat is een oude bluesband van de beginjaren eigenlijk.
1: Ja, dat was toch ook een beetje ruig, of niet?
0: Het was wel een beetje echte blues. Hè?
1: Dat wil ik net zeggen, ja.
0: Heet dat nummer? On the Road Again was van Ken.
1: Okay.
0: On the Road Again. Ja. Dus, maar we blijven een beetje in the sky, in the spirits. We gaan naar Ghost Town, Adam Lambert. En bekend geworden door American Idol. Tweede plaats in 2009. Laat eerst even gaan luisteren.

0: Ja, Huub, jij zei dat hij tweede was geworden in Idols.
1: Ja,
0: maar dat zei ik. Dat was niet zonder reden.
1: Want?
0: Nou, hij had een bepaalde geaardheid en waarschijnlijk is hij daarom tweede geworden.
1: Ah, dat vind ik sneu. Ja. Vandaar dat zijn haar is een ghost town. Heeft dat daarmee te maken?
0: Dat zou best kunnen, ik heb geen idee.
1: Ik vind het wel een beetje een zielige titel dan. Hè?
0: Ja, ik vind het trouwens wel een mooie plaat.
1: Ja.
0: Want het is een beetje ruig en het begint ook een beetje easy. Ja. Hè?
1: En tegenwoordig doet hij wat anders. Want deze meneer heeft zich aangesloten bij de overgebleven leden van Queen. Brian May, Roger Taylor. En hij zingt. Hij neemt de plaats van Freddie Mercury.
0: Dat zal hem geen wind tegenleggen, denk ik.
1: Dat denk ik ook niet.
0: En die hebben altijd volle zalen, denk ik.
1: Dat denk ik ook,
0: toch?
1: Ja. Hey, en we gaan door met Cyndi Lauper.
0: Ja.
1: Misschien wel een van de bekendste nummers van deze mevrouw. Girls Just Wanna Have Fun.

0: kleurrijk figuur. Cyndi Lauper.
1: Zeker. En er was toen ook een enorme strijd met Madonna, hè? Want ze waren allebei, zagen ze er goed uit. En ze hadden natuurlijk ook een dijk van een stem.
0: Zij heeft een beetje een krijsstem, vind ik, Cyndi Lauper.
1: Maar wel lekker.
0: Wel lekker, lekker, wel lekker. Ja. Ja, het nummer heeft niet altijd zo geheten, hè?
1: Is dat zo?
0: Geschreven door Robert Hazard.
1: Ja.
0: Geen familie van die Belgische voetballers, hè?
1: Nee.
0: En het nummer heette oorspronkelijk Girls Are Having Sex. Maar dat hebben ze toch maar vanwege de commerciële belangen, denk ik, toch maar wat aan veranderd.
1: Ja, ik denk dat ze het in deze tijd mag ik niet meer draaien.
0: Ja, hoewel heet het My Sex on Fire mocht ook.
1: Ja,
0: dus
1: nee, grapje, betreft, maar ik bedoel, ja.
0: Hey, kom je wel eens bekende mensen tegen?
1: Bekende mensen? Ja. Wat zijn bekende mensen weer?
0: VIP's? VIP's?
1: Nou, nee? Niet direct, nee, niet echt. Ik ben ooit op wintersport, praat je over het jaar des Heren 1984.
0: Oh, ja.
1: Heb ik in de skigroep met Saskia en Serge, wie kent ze
0: nog?
1: Dat zijn wel de VIP's. En toen liep Ron Brandstede ook rond en Patty Bart. En dat was in Kiersberg in Oostenrijk. Maar dat was ook wel, en dat is volgens mij nog zo'n dorpje waar iedereen graag met wintersport naartoe wil.
0: Oké, dat zeg maar niet zoveel. Nee.
1: Dat is ook de laatste keer dat ik op wintersport ben geweest, hoor.
0: Oké. Okay. Ja, wij waren een keer vakantie in Spanje, in Sitges.
1: Ja.
0: En ik kom daar in een patatzaak. Ja. En Danny de Munk.
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: hemzelf.
0: Er zitten veel Nederlanders daar. Zo. Danny, mag ik een handtekening van je? En ik moet zeggen, dat deed hij heel netjes. Hij zegt, ik moet even bestellen, maar ik kom zo bij u. Zegt hij. Dat is heel netjes.
1: Leuk, joh.
0: Dus, maar goed, er zijn ook mensen die zien Elvis Presley in de patatzaak. En Kirstie McCall heeft er een nummer van gemaakt.
1: Dat is weer andere kaliber.
0: Here's a guy who works down the chip shop. Swears he's Elvis.

0: Kirsty MacColl.
1: Ja, ze is ook bekend van een kersthit, hè? Komt dadelijk wel weer. The Fairy Tale of New York. Dat schijnt een hele bekende plaat te zijn. Hè? Dat is zij ook.
2: Ja, maar dat ken ik. Die speelt ze samen met Van de Pooks.
1: Ja, dat klopt. Ja,
2: dat vind ik een van de beste kerstnummers die bestaan.
1: Zullen we hem noteren in de decembermaand?
2: Ja, absoluut. Maar doe je me heel groot plezier mee. Ja.
1: Het is een goede plaat.
2: Een van de mooiste.
1: Ik heb hem even stiekem zitten luisteren.
2: Nummers. Ja. Hey, we gaan door natuurlijk. Want we hebben nog een flinke lijst eraan.
1: We gaan naar
2: Buffalo Springfield. Ja. En dat is een band met vrij grote namen. Stephen Stills en Neil Young speelden daarin. Mm-hmm. En die uiteindelijk vormden de helft van Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, dus de helft kwam uit Buffalo Springfield. De andere helft van de band met Graham Nash en... Hoe heet die andere nou ook alweer? David Crosby, die kwamen uit de Hollies. En ik zat toevallig te kijken. Neil Young is natuurlijk nog steeds actief en zeer relevant. Want hij heeft 8 september weer een nieuwe cd uitgebracht. Enig idee de hoeveelste cd dat is van deze meneer?
1: Nee, dat heb ik niet geteld. Maar dat zijn er heel veel, denk ik.
2: Je past niet op een paar. Nummer 53.
1: Ja, niet te geloven.
2: Dat is ongelooflijk.
1: Niet te geloven.
2: Ja.
1: Ik zag dat jij die plaat had gekozen. En ik denk, ik moet toch even die stem van hem luisteren. Maar die is nauwelijks veranderd, hè?
2: Nee, het is nog steeds zo vals als ik weet niet wat.
1: Ja, nou goed.
2: Maar hij heeft heel veel emotie in zijn stem.
1: Nou ja, dat is ook zo. En er staat 1 nummer op. Ja. 11 minuten.
2: Welke cd heb je dat?
1: Nou, die second song nummer 53.
2: Oké, je hebt echt geluisterd.
1: Ja,
2: goed voor jou.
1: Tuurlijk. Nee, ik moet luisteren. Maar ja, voor 80 jaar.
2: Ja, maar dan gaat hij lekker op zijn gitaar spelen waarschijnlijk.
1: Ja. En hij had ook
2: voelt zich altijd een beetje miskend als gitarist.
1: Ja. Hij had ook een nummer iets met Harvest. Ik ben het even kwijt. Dat is een prachtige plaat.
2: Prachtige cd.
1: Ja.
2: Maar we gaan nu naar Buffalo Springfield. Ja. Terug in de tijd. For What It's Worth.

0: Ja, in die tijd waren de nummers niet zo lang, hè? Geen 11 minuten, hè? Dat hoor je wel.
1: Nee. Maar ja, dat is natuurlijk ook een uitzondering. Ook. Maar zo 3 minuten 15 is natuurlijk...
0: Ja, dat was deze niet. Ik denk wat een belangrijk.
1: Ik sta naar de volgende plaat.
0: 2,5 minuten was deze.
1: Ja, hij is al weg. Je hebt er hele kleine nummers, korte nummers bij, ja.
0: Maar je verklapt het al. We gaan naar een volgende
1: luister, laat maar komen, hoor.
0: Paul McCartney.
1: Paul, die kan niet.
0: En ook Paul heeft een nieuwe cd uitgebracht.
1: Ja.
0: The Boys of Dungeon Lane, waarop ook Ringo Starr te horen was. Daar hebben we het over gehad. Ja, ik vond die stem...
1: Van Ringo?
0: Ik was er niet zo weg van. Maar Chrissy Hynde is erop te horen. Maar de cd zelf had een lovende recensie. Ik heb even zitten kijken. Belgische platform Dansen de Beren. En daar wordt heel veel nieuwe muziek besproken.
1: Okay.
0: Nou, die schrijven Paul McCartney behoort nog altijd tot de muzikale top. Een warme, nostalgische omhelzing voor iedereen die los van tijd en tijdperk kan genieten van muziek. En het AD gaf 4 sterren. Enthousiasme en plezier spat bij iedere song uit de luidsprekers. Nou, dat wil je nog meer. Hope of Deliverance.
1: Dat zegt genoeg.

0: regisseur, Paul.
1: Ja, nou mooi luisteren. Je kan er zo nog een nummer van draaien, hoor. Ik ben altijd een liefhebber van hem.
2: Nou, neem hem de volgende week weer aan.
1: Zo is dat, zo is dat.
0: Hé, hey, we gaan nu naar een band gekomen. Paper Lace.
1: We blijven in Engeland, hè?
0: Wat zei je?
1: We blijven wel over de plas.
0: Ja, ja. Dat klopt, ja. Hey, Paper Lace is een beetje een bijzonder verhaal ook. Want die hebben op nummer 2 in de hitparade gestaan. Samen met Nottingham Forest. Het voetbalteam.
1: De voetbalclub,
0: kent ze niet. We hebben een plaatje opgenomen. We've got the whole world in our hands.
1: Nou, wie kent het niet?
0: Wie kent het niet?
1: Zullen we even zingen?
0: We've got the whole world in our hands.
1: Stop maar, genoeg.
0: Anders gaan alle radio's uit.
1: Een band uit Nottingham.
0: Maar die gaan we ook niet. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Die gaan we niet draaien. Want nee. ik vond deze die wel gaan draaien.
1: Dan gaan we weer naar de andere kant van de plas.
0: Net iets leuker. Ja. Dus de keuze is gevallen op The Night Chicago Died. Ja.

0: Paper Lace. Ja. Het nummer schijnt over een schietpartij met Al Capone te gaan die nooit plaatsgevonden heeft volgens
1: de overheid. Dus uit de duim.
0: Uit de dikke duim. Ja. Uit de dikke duim. Ja. Het is tijd voor de... Kijk op de klok, 1 uur 35. Tijd voor de tweeluik.
1: Ja.
0: Wat heb jij vanochtend gedaan? Ik weet het.
1: Ik heb vanochtend even mijn rondje gemaakt. Gisteren viel het niet in het water door de regen, maar door andere dingen. Ja. Dus ik heb hem vanochtend gedaan.
0: Ja. En daar sluit de tweeluik op aan, alsof ik het geweten heb. Want het gaat namelijk over de marathon.
1: Aha.
0: En volgens de populaire legende rennen de Atheense koerier Phidippidopoulos. En dit vind ik zo bijzonder. Op 23 september 403 jaar voor Christus. Hoe weet je nou in hemelsnaam dat 23 september
1: is? Ja, er is iemand bij geweest.
0: Ja. Maar hij rende te voet om de overwinning te melden bij de slag van bij Marathon. Waar de Persische koning Darius was geland met zijn sterke oorlogsvloot. Aldus zou de lange afstandsrace de marathon zijn ontstaan. En de legende vermeldt wel dat deze eerste marathon niet echt goed afliep. Na het uitbrengen van de woorden: verheug u, wij hebben gewonnen. In het centrum van Athene valt de boodschapper dood neer. En dan blijkt de zonnesteek gehad te hebben. Ja, of het waar is, ieder mag zijn eigen mening daarover hebben.
1: Het is een mooi verhaal.
0: Maar het is een mooi verhaal. En het schijnt dat daar dus de moderne marathon uitgekomen te zijn. En de eerste vond plaats tijdens de Olympische Spelen in 1896 in Athene. Nou, daarop aansluitend, heb ik twee nummers uitgekozen. Ja. Bruce Springsteen kan ik maar een keer draaien. Born to Run. En we gaan door met de Spencer Davis Group. Keep on Running.

0: Keep on running.
1: Met de tong op de schoenen.
0: Van de marathon. Met de tong op de schoenen.
1: Ja, precies. Nee,
0: ik heb altijd, als ik ga lopen, de eerste kilometer, denk ik, jeetje, het gaat helemaal niks worden vandaag.
1: Nee, nou,
0: herken je dat?
1: Ik heb de eerste 2 kilometer dat ik denk, zal ik nou weer naar huis lopen?
0: Ja, precies.
1: En dan vervolgens gaat het wel.
0: Ja, precies.
1: En dat had ik ook bij de keren dat ik de marathon heb gelopen. Maar uiteindelijk heb ik ze toch uitgelopen.
0: Ja, daarom.
1: Maar de tijd moet je me niet naar
0: nee,
1: vijf, ruim 4 uur.
0: Nee, maar dat maakt ook niet uit.
1: Ja.
0: Hey, we gaan het over geld hebben.
1: Ja.
0: En bedoel, dat is in deze tijd toch
1: hebben
0: al,
1: we allemaal een tekort aan.
0: Allemaal tekort aan.
1: Allemaal een tekort aan. Ja.
0: Heel Nederland heeft een tekort aan geld. En hoe gaan we het geld verdelen?
1: Ja.
0: En ik heb het even ook, heet dat? Dat gaat om financiële armoede voor de LO Black. I need a dollar. En het schijnt zo de rijkste 10%. Bezitten 75% van de wereldwijde rijkdom. Dus het is allemaal niet zo.
1: Is niet nieuw, niet zo een beetje oneerlijk verdeeld.
0: I need a dollar. En wie niet, zou ik zeggen.

0: Tiny Dollar.
1: Ja, dat zei ik vorige week op die cruise ook.
0: Ja. Nou, niet alles is te koop, hè, Oscar.
1: Nee, dat is, ook, alles zo. Is, dat is ook zo.
0: En wat niet te koop is, is liefde.
2: Echte liefde. Hebben we een bruggetje?
0: We hebben een bruggetje, want we gaan naar 10cc. Things Aha. We Do For Love.
2: Wat vind jij de mooiste clip van hun?
0: De mooiste clip van... Oh, daar moet ik even over nadenken. Mag ik dat na de
2: plaats
0: zeggen?
2: Ja, nee, doe maar rustig.
0: Gaan we eerst even luisteren naar The Things We Do For Love.

0: Ja, nou weten we het al.
1: Ja,
0: dan blijven we een beetje zeuren. Ja. Hey, terugkomen op die clip. Ja. Maar we kwamen uit tot de conclusie dat we eigenlijk maar eentje echt kunnen herinneren.
1: Ja, dat is wel de meeste. En die heeft ook de langste tijd nummer 1 gestaan.
0: Dreadlock Holiday. Ja. Een gigantische hit geweest.
1: Ja, absoluut.
0: Fantastisch nummer. Ja. Hey, we hebben nog niet zo heel veel tijd. We kunnen nog twee nummers
1: draaien. Dat gaan we lekker doen.
0: We moesten kiezen. En we beginnen in ieder geval met de Eurythmics. Sweet Dreams Are Made Of This. Dave Stewart en Annie Lennox. Mm-hmm. En heet dat? Dave Stewart heeft natuurlijk nog met Kenny Dorfer samengewerkt.
1: Ja.
0: Lily was hier.
1: Ja, want dat was van de film, hè?
0: Dat was van de film, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: En Ken die stond 2 jaar geleden nog op Culinesse met haar sax.
1: Die heb jij vanuit het balkon
0: gehoord? Dat is de enige keer dat ik naar Culinesse ben geweest.
1: Daarvoor?
0: Niet gewoon specifiek.
1: Het is altijd een goed aanbod.
0: Toen dacht ik, moet toch een keer gaan kijken.
1: Ja.
0: Dus toen ben ik wel naar een Kenny Dorfer wezen kijken. En die Lennox, dat vond ik toch een hele sterke vrouw altijd. Hoe ze overkomt met dat oranje haar. En een dijk van een stem. En we gaan luisteren naar de Eurythmics, Sweet Dreams. Ja.

0: dat waren ze.
1: Ja.
0: Sweet Dreams.
1: We blijven toch een beetje in de slaapsfeer.
0: We blijven een beetje in de slaapsfeer. Misschien hadden we het om moeten draaien. Want de volgende baan is de Pretenders I Go To Sleep. En daarna had je natuurlijk Sweet Dreams kunnen doen.
1: Nou
0: maar dat hebben we niet gedaan.
1: Nee, joh, nee. Maar wij gaan ook een dutje doen. En dan volgende week zijn we er weer.
0: Volgende week zijn we er weer.
1: Op dezelfde tijd om
0: even. Nou, oh, nee, dat dan...
1: Ja?
0: Ben je alleen?
1: Maar mooi luister. Ik doe tweestemmig.
0: Nu twee.
1: Is goed.
2: Ga ik met een piepstemmetje staan?
0: Je kan met de Pretenders.
1: Zo is dat.
0: I Go To Sleep.
1: Hey, fijne dag verder. De groeten tot volgende week.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De nabestaanden van de Rotterdamse Kimberly, die om het leven kwam bij een auto-ongeluk op Aruba, zetten grote vraagtekens bij een verklaring die de andere betrokkenen hebben gegeven. Haar vriend en een bevriende marinier zeggen dat Kimberly achter het stuur zat, maar dat gelooft de familie van het slachtoffer niet. Daarom roepen ze getuigen op om zich te melden bij de politie. Volgens de nabestaanden gaan er meerdere verhalen rond over de toedracht van het ongeluk. De betrokkenen zeggen dat zij heeft gereden in een soort terreinwagentje, maar ze zouden veel te bang voor zijn geweest, zeggen ze nu. De politie heeft alleen kunnen vaststellen dat de wagen is omgeslagen. Dit jaar zijn er al 10 mensen in het verkeer omgekomen op Aruba. De politie is in Oud-Beijerland een onderzoek gestart naar de bekladding van meerdere auto's met verf aan de boomgaard vorige week. Van 5 auto-eigenaren is inmiddels aangifte opgenomen en er volgen er nog meer. De bekladdingen zouden hebben plaatsgevonden vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Op de auto's is graffiti aangebracht en ook sommige schuurtjes aan de boomgaard zouden zijn beklad. Het buurtonderzoek is nog aan de gang. De politie is op zoek naar camerabeelden uit de straat. In een township in het Zuid-Afrikaanse Durban zijn 11 mensen omgekomen en 3 anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Een van de doden is een zwangere vrouw. De slachtoffers waren in een huis waar vermoedelijk een feest bezig was toen 3 onbekende gewapende mannen even voor 11:00 binnenstormden en het vuur openden. De aanvallers staken ook een auto van een van de slachtoffers in brand. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Bij Russische aanvallen vanmorgen op verschillende plekken in Oekraïne is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 7 anderen raakten gewond, melden de autoriteiten. Het is niet direct duidelijk op hoeveel plekken de Russische luchtaanvallen schade hebben aangebracht. Het Russische defensieministerie bevestigt dat het Oekraïne heeft aangevallen en zegt dat het Oekraïnse energie- en defensiefaciliteiten heeft getroffen. Ook zeggen de Russen dat ze logistieke centra hebben geraakt die zouden worden gebruikt door het Oekraïnse leger. Volgens de regio-gouverneur van de havenstad Odessa waren Russische luchtaanvallen gericht op onder meer de haveninfrastructuur, zoals opslagplaatsen van medicijnen, voedsel en huishoudelijke artikelen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Morgen mooi weer, flink wat zon, blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Eerst wacht u van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen, waarvan echt herfstweer zal voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, af en toe kan ook de zon doorbreken en er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 40 heeft 8 maanden cel tegen zich horen eisen voor het verkrachten van een minderjarig meisje. Het meisje van 17 was weggelopen uit een instelling in Sliedrecht. De twee werden in maart vorig jaar betrapt in de auto van de getrouwde man. Een begeleider van het meisje had op haar Instagram gezien dat ze een date had en sloeg alarm. Daarop greep de politie in. De man zegt dat het meisje zei dat ze meerderjarig was. Maar dat had hij niet gecontroleerd. En justitie neemt dat de 40-jarige kwalijk. De rechtbank in Rotterdam doet op 7 oktober uitspraak. De man die in Zeeuws-Vlaanderen 4 fietsers doodreed, komt onder voorwaarden vrij. De 20-jarige staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor roekeloos rijden. De man reed in juni in een bocht vol in op een schoolklas die daar fietste. Hij reed 130, waar 80 is toegestaan. 3 leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De rechtbank laat de verdachte nu voorlopig vrij, omdat nog niet bekend is wanneer de rechtszaak begint. De man mag in afwachting van het proces geen auto rijden en hij moet zich regelmatig melden. Het Centraal Planbureau ontkracht het idee van het kabinet dat een minder lange werkloosheidsuitkering goed is voor de werkgelegenheid. Volgens minister Veilbrief gaan mensen sneller en gemotiveerder op zoek naar werk als de WW korter wordt. Maar het CPB zegt dat er daardoor hooguit 8000 mensen extra door aan het werk gaan. Het planbureau spreekt van een beperkt effect. Op dit moment ontvangen zo'n kleine 200.000 Nederlanders een WW-uitkering. Nederland doet toch mee met het Eurovisie Songfestival. En wie namens ons land naar Bulgarije gaat, is nog niet bekend. Vorige maand trok Avro Tros zich terug omdat Israël nog steeds meedoet. De omroep vindt dat niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. En nu neemt NPO het stokje over van Avro Tros. Vorig jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. In totaal 5 landen trokken zich toen terug. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft afgemeld. Volgens Spaanse media lijkt Spanje dit jaar hetzelfde te gaan doen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui, maar vannacht is het weer overal droog. Komt af tot 11 graden en morgen hebben we mooi weer met flink wat zon, droog en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Weerswachten van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen, waarvan echt herfstweer zal voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, af en toe kan ook de zon doorbreken en er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 40 heeft 8 maanden... de cel tegen zich horen eisen voor het verkrachten van een minderjarig meisje. Het meisje van 17 was weggelopen uit een instelling in Sliedrecht. De twee werden in maart vorig jaar betrapt in de auto van de getrouwde man. Een begeleider van het meisje had op haar Instagram gezien dat ze een date had en sloeg alarm. Daarop greep de politie in. De man zegt dat het meisje zei dat ze meerderjarig was. Maar dat had hij niet gecontroleerd. En justitie neemt dat de 40-jarige kwalijk. De rechtbank in Rotterdam doet op 7 oktober uitspraak. De man die in Zeeuws-Vlaanderen 4 fietsers doodreed, komt onder voorwaarden vrij. De 20-jarige staat terecht voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en voor roekeloos rijden. De man reed in juni in een bocht vol in op een schoolklas die daar fietste. Hij reed 130, waar 80 is toegestaan. 3 leerlingen en de directeur van de school kwamen om. De rechtbank laat de verdachte nu voorlopig vrij, omdat nog niet bekend is wanneer de rechtszaak begint. De man mag in afwachting van het proces geen auto rijden en hij moet zich regelmatig melden. Het Centraal Planbureau ontkracht het idee van het kabinet dat een minder lange werkloosheidsuitkering goed is voor de werkgelegenheid. Volgens minister Veilbrief gaan mensen sneller en gemotiveerder op zoek naar werk als de WW korter wordt. Maar het CPB zegt dat het daardoor hooguit 8000 mensen extra door aan het werk gaan. Het planbureau spreekt van een beperkt effect. Op dit moment ontvangen zo'n kleine 200.000 Nederlanders een WW-uitkering. Nederland doet toch mee met het Eurovisie Songfestival. En wie namens ons land naar Bulgarije gaat, is nog niet bekend. Vorige maand trok AfroTros zich terug omdat Israël nog steeds meedoet. De omroep vindt dat niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. En nu neemt NPO het stokje over van AfroTros. Vorig jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. In totaal 5 landen trokken zich toen terug. Ierland is het enige land dat zich dit jaar al definitief heeft afgemeld. Volgens Spaanse media lijkt Spanje dit jaar hetzelfde te gaan doen. Het weer, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond plaatselijk een lichte bui, maar vannacht is het weer overal droog. Koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon, droog en 19 graden. Tot zover.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging. Zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. A58 Tilburg bij Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout 11 kilometer file met ook bijna 1,5 uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor knooppunt De Hocht bijna 1,5 uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven voor Veldhoven een ongeluk. Rechterrijst ook dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Eerst wachten van woensdag 23 september. Afgelopen nacht om 2:07 is de astronomische herfst begonnen. Maar van echt herfst is al voorlopig geen sprake zijn. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Af en toe kan ook de zon doorbreken. En er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht kan er een lokale bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. En in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend kan het afkoelen naar 9 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Ook in het weekend blijft het vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag neemt de kans op een enkele bui toe. De wind is dan zwak uit een zuid-zuidoostelijke richting. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met inmiddels al 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en afrit Lochem 10 kilometer file door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 bij Amsterdam tussen Buitenveldert en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat inmiddels al 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Lepa Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksraadpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren van buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft een meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen nog bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt overigens niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente recyclingbedrijf van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan het beter het AZC komen, zegt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat daar serieus naar moet worden gekeken. Inwoners van onze regio wonen nog altijd vrijwel het krapst van heel Nederland. Alleen in Amsterdam is het gemiddeld woonoppervlak per persoon lager. In de regio Groot-Rijnmond gaat het om 47,1 vierkante meter per persoon. 1 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. Dat wel, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In heel Nederland is de woonruimte per persoon gemiddeld 55 vierkante meter. En het ruimst wonen mensen in Limburg en de 3 noordelijkste provincies. Ouderen wonen vaak ook een stuk ruimer dan jongeren. Vlaardingen heeft een fout van 40 miljoen euro gemaakt in de begroting, blijkt uit een brief aan de Raad na berichtgeving van het AD. Vorige week presenteerde de gemeente nog een begroting waarin ruim 7 miljoen was uitgetrokken voor het zwembad. Maar het zwembad kost in werkelijkheid ruim 47 miljoen euro. De wethouder heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad met daarin het juiste bedrag. In november debatteert de Raad over de begroting. Het weer, nu nog af en toe zon en droog, 21 graden, maar vanavond is er kans op een lichte bui. In de nacht is het dan weer overal droog, het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon, het blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knopert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn, haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste files zien we in Zuid-Holland en rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevaarsveen en Knoopend Ieperberg doe je er bijna 3 kwartier langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Demmeer. Een 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder. Een kwartier vertraging. En tenslotte gebeurde er een ernstig ongeluk op de N34 van Ommen naar Emmen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Gramsbergen en Klooster. Hou rekening daar met zo en zo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Laurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet een 23-jarige man uit Sliedrecht als aanjager van een groepsverkrachting in mei vorig jaar. Toen werd op meerdere plekken een 18-jarig meisje verkracht door meerdere mannen. Justitie spreekt van een zeer ernstig strafbaar feit. Het slachtoffer was ingestapt bij drie jongens die hadden beloofd om haar naar het station van Sliedrecht te brengen, maar in plaats daarvan namen ze haar mee naar twee plekken waar ze door meerdere mannen is misbruikt. De 23-jarige man hoorde vandaag dat hij langer in de cel blijft. Er zitten nog 5 verdachten vast uit Sliedrecht en Dordrecht. Zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Leefbaar Rotterdam heeft in de gemeenteraad meer dan 10.000 handtekeningen overhandigd. De partij wil daarmee een referendum aanvragen over betaald parkeren in de stad. De handtekeningen zijn in minder dan een week opgehaald. De kans dat er zo'n volksaanpleging komt is klein. De plannen voor de invoering van betaald parkeren buiten de ring zijn afkomstig van de coalitie en die heeft de meerderheid in de gemeenteraad. Gisteren hebben enkele tientallen mensen bezwaar gemaakt tijdens een inspraakavond. Er was toen ook een kleine demonstratie voor de deur van het stadhuis. Het komt niet vaak voor dat er in een gemeente een referendum is. In Rotterdam is het 10 jaar geleden. CDA en Pro in Rotterdam willen een debat over het voorstel van de wijkraad van Lombardije om het AZC van Barendrecht naar Rotterdam te halen. Als het aan de wijkraad ligt, komt het AZC niet aan de Barendrechtse kant van de gemeentegrens te staan, maar op Rotterdams grondgebied. Het idee is dat dan de stad er ook een vergoeding voor krijgt, zegt de wijkraad. Die heeft ook al een idee waar het AZC moet komen. Aan de Hoordijk West, waar de gemeente Rotterdam recyclingbedrijf Van Leeuwen wil vestigen. De wijkraad is daartegen. Op die plek kan beter het AZC komen, vindt de wijkraad. Pro en het CDA vinden dat naar dat idee serieus moet worden gekeken. En de Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na enkele verkiezingsnederlagen stond zijn positie ter discussie. Maar partijprominenten steunen hem nog altijd. Wel vinden ze dat Merz beter moet communiceren. Hij moet zijn plannen beter uitleggen en beter luisteren naar de kiezers. Zijn partij, de CDU, boekte deze maand flinke verliezen bij deelstaatverkiezingen in het oosten van het land. Volgend jaar staan er weer 5 deelstaatverkiezingen gepland, te beginnen in de dichtstbevolkte deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Die zijn in april. Het weer, nu nog af en toe zon en droog. 21 graden, vanavond plaatselijk een lichte bui. Het is dan overal, daarna weer overal droog. Het koelt af tot 11 graden. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft dan droog, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is nog altijd in volle gang, met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 17 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar rijdt het langzaam en staat het stil tussen Roelofarensveen en Leidschendam over 14 kilometer, kost je ook 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 14 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte is het ook opvallend druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: Goedenavond.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: overgaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Op dit moment nog zo'n 130 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en knooppunt Del 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leenderheide nog bijna 3 kwartier op onthoud. Er staat daar 5 kilometer file. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor de Meer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Ridderkerk. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het meisje van 18 dat in mei vorig jaar is verkracht door meerdere mannen is ook ernstig mishandeld. En beelden van het misbruik zijn verspreid via Snapchat. Zo is gebleken tijdens een regiezitting tegen de 23-jarige hoofdverdachte, een man uit Syrië. Hij blijft langer vastzitten. Er zijn nog 5 verdachten in de zaak en zij komen later voor de rechter. De politie zet het onderzoek voort. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen de man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. De verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. Maar eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij de zoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. Het bleek ook dat de man in de schuur alarmpistolen ombouwde tot echte pistolen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen gekocht van de kerncentrale in Borselen. De aandelen waren in handen van Zeeuwse gemeente en de provincie. Staatssecretaris De Bat neemt ze over om het mogelijk te maken de kerncentrale langer open te houden. Borselen zou in 2033 sluiten. De centrale bestaat al 60 jaar. Maar het kabinet vindt nu dat er juist meer kernenergie moet komen, omdat er geen CO2 bij vrijkomt. Het Rijk betaalt 160 miljoen euro voor de aandelen van de provincie en de gemeente. De resterende 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Inwoners van onze regio wonen nog altijd vrijwel het krapst van heel Nederland. Alleen in Amsterdam is het gemiddelde woonoppervlak per persoon lager. In de regio Groot-Rijnmond gaat het om 47,1 vierkante meter per persoon. 1 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar in heel Nederland is de woonruimte per persoon gemiddeld 55 vierkante meter. Het ruimst wonen mensen in Limburg en de 3 noordelijkste provincies. En ouderen wonen vaak ook weer een stuk ruimer dan jongeren. Het weer vanavond wisselend bewolkt. Hier en daar kan er een lichte bui vallen. Vannacht is het dan weer overal helder en droog. En dan koelt het af naar 11 graden. Morgen is het mooi weer met flink wat zon ook. Het blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

y el Afternoon Radio Capelle met het programa Amigo Songs Music is het beste medicijne voor je hart en voor je ziel. Amarte a ti van Maluma is een traditionele gevoelige ballade. Het nummer gaat over ouder worden met je geliefde. Hij heeft deze single opgedragen aan zijn vriendin en levenspartner Susana Gómez. Los críticos

Muziek is een essentie wat ons herinnering geeft. En hoe langer een liedje in ons leven heeft bestaan, hoe meer herinneringen geven bij het lied. Pablo Alborán uit Spanje vertolkt zijn nieuwste creatie. De titel Algo de mí. La canción Algo de mí de Pablo Alborán, allí se aprecia su sensibilidad melódica con una frescura al sonido pop con tintes de nostalgia y una reflexión personal. Algo de mí.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: De uitvoering van Impossible door Chayanne uit Puerto Rico en Casu uit Argentinië is een samenstelling van Chayanne's romantische pop-klassiek ballade en Casu's urban cumbia style. Het resultaat is briljant. La unión de Chayanne y Casu en la canción Amor Imposible ha generado muchos comentarios, destacando principalmente por la fusión de dos estilos musicales generacionalmente opuestos o distantes, el pop romántico balada clásica de Chayanne y el estilo urbano cumbia de Casu. ¡Adelante!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen opbouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Teso Music hier bij Radio Capelle. Aflevering 808 alweer van ons programma. En ook in deze uitzending hebben wij weer dit prachtig samengesteld. Maar we hebben een album van de week. We hebben de blues. We hebben weer een heleboel live-opnames die hier zijn opgenomen door voormalige gasten. En het allerbelangrijkste, we hebben ook weer live muziek van ons waanzinnig grote podium hier in de studio van Radio Capelle. Deze week wordt het verzorgd door Pauline Koning. Dus dan moet je er gewoon bij blijven, want wij hebben al wat gehoord en het is prachtig. We begonnen ook iets wat ook heel mooi is, dat is Jasmine Mira, een Britse saxofoniste, componiste die nog niet zo lang geleden een nieuw album heeft uitgebracht. Dat album heet Where Light Settles en van dat album hoorde je het nummer Likeness and Shadow. 12 oktober staat ze in het Paard in Den Haag en 13 oktober in het Tivoli-Vredenburg in Amsterdam. We gaan verder met een dame die niet zo heel vaak muziek uitbrengt. Dan heb ik het over een singer-songwriter.

Ja, de prachtige muziek van Earth Eater, Paradise Rain. En haar echte naam is Alexandra Audrey Druchin. En haar naam waarvoor ze Earth Eater heet, is denk ik een groot fan van de roman 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez. En daar komt die naam vandaan. Daar is hij wel uit geïnspireerd. Dat je een aardetend karakter in die roman. En daarvoor hoorde je Sarah Coon uit Seattle met Say Something van haar nieuwe album. Prachtig nieuw album. We gaan naar een band genaamd The Slow Country. Dat is een band uit Groot-Brittannië. Hebben nog niet zoveel uitgebracht. Volgens mij een dubbel single. Ooit op vinyl. Maar ze komen wel naar Nederland. Want er is natuurlijk een heel leuk festival in Rotterdam op diverse locaties. En dat is op 21, 22, 23, 24 oktober op de 21ste. Dat is op een woensdagavond komen wat meer Rotterdamse bandjes en bandjes uit de omstreken. En de 22ste, 23ste, 24ste, dan barst het echt los met meer dan 150 bandjes. En die treden her en der op in de stad. En dan kan je, als je kaartjes hebt, kan je er naartoe gaan. Volgens mij is er nog 6% van de kaartjes verkrijgbaar. En dan word je altijd weer verrast door de bands die gaan optreden. Ze speelt daar ook de Slow Country. Zij spelen op vrijdag in de Sahara. Dat is in de buurt van het Centraal Station heb je het oude postkantoor daar. En daar heb je wat tentjes. En daar gaan zij spelen. En dan een dag later op de zaterdag spelen zij in Uniek. En dat is normaal liter een karaokebar. En daarachter hebben ze dan ook nog een soort van zaaltje. Dat is wel heel erg grappig. Want ze spelen in kerken, maar ook in Roadtown. En dat soort podia. Van de Slow Country gaan we luisteren naar het nummer. En dat heet Firing Line.

0: Ja, je hoorde de Amerikaanse band Wild Pink met Bookstore van album van de week bij Taste of Music. En dat album heet Still Coming Down. Het zesde album van deze band. En even kijken, 2024 heb ik ze nog live gezien in Rotterdam. Dat vond ik erg goed optreden. En toen hadden ze dus hun vijfde cd net uitgebracht. En dit zesde album hebben ze ook al gepromoot in Nederland. Dat was begin september. Dus toen kwamen ze hier naar Utrecht waren ze. En je moet ze maar eens gaan checken. Ze hebben echt heel veel mooie andere albums. Dit Wild Pink. Daarvoor hoorde je de band The Slow Country. En deze band speelt deze editie op het festival waar ik Wild Pink in 2024 heb gezien. The Last of the Dell. Het festival in Rotterdam wat gaat plaatsvinden op 22, 23, 24 oktober. En de 21ste hebben ze erbij geplakt. Maar dat is dan voor de eerste keer bands uit Rotterdam en omstreken spelen daar. Onder andere in Roadtown. En deze band kan je zien op twee dagen. Als je de ene dag niet kan, kan je altijd de andere dag. En ze spelen op vrijdag in een zaal, dat heet Sahara. En op zaterdag spelen ze in een normaal een karaokebar, maar nu voor dit festival omgebouwd tot concertzaaltje in Uniek. En dan spelen ze om 7:10. En wil je meer weten over het festival? Er zijn nog kaartjes te krijgen, leftofthedale.nl. Wij gaan over naar het allerbelangrijkste bij Taste of Music. En dat is ons live gedeelte. En deze week hebben wij een muzikant en zij staat tegenover me. En ze heet Pauline Koning. Welkom.
1: Hallo, dank je.
0: Hallo. Hoe lang ben je al bezig met muziek maken? Zoals je vanavond gaat laten horen.
1: Nou, zoals ik vanavond ga laten horen, nog niet super mega lang, vind ik zelf. Met muziek maken al wel, bijna heel mijn leven. Ik ben op 6-jarige leeftijd begonnen met viool spelen. Terwijl ik eigenlijk op 4-jarige leeftijd al wilde. Maar mijn ouders dachten, nou, we hebben nogal een impulsief kind. Dus laat maar even voor zweten. maar ja, op 6-jarige leeftijd mocht ik eindelijk. En dat is nooit meer weggegaan. Dus met vioolspelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je hebt vandaag een viool bij. Je vertelde al, die heb je al heel lang. Dus ja. Die koester je een beetje.
1: Klopt, die koester ik heel erg. Die heb ik van mijn oma gekregen. En je begint als 6-jarige natuurlijk niet op een volwassen viool. Je hebt dat nog een kinderviooltje. Maar zodra ik op een hele viool mocht spelen, toen heb ik deze gekregen van mijn oma. Mijn oma heeft er zelf niet intensief op gespeeld. Eigenlijk, nou ja, heeft hij daar een hele tijd in een kist gelegen. Maar ze had hem wel. En ja, ik heb hem van haar gekregen. En ik ben eigenlijk, samen zijn wij een beetje opgegroeid, mijn viool en ik.
0: Ja,
1: nooit gewisseld.
0: Hey, en al die tijd heb je, ik denk ook heel veel liedjes gemaakt en geschreven. En wat je nu gaat doen is denk ik totaal iets anders als een jaartje of 10 geleden.
1: Nou ja, ik moet zeggen, ja en nee. Ik heb nooit hele hoge producties gedraaid als het gaat om mijn eigen muziek schrijven. Er zijn altijd bepaalde periodes aangekoppeld. En voor mij is muziek schrijven ook wel echt een bepaalde manier van verwerken. Dus daar moet echt het moment voor zijn. Ook omdat er natuurlijk heel veel muziek is in mijn leven. Dus ik heb niet altijd de behoefte om het zelf te maken. Maar ja, op die manier, op het moment dat die ruimte ontstaat, dan wel. En dan is het, ja, probeer ik het altijd zo dicht bij mezelf te houden. Dus meestal zijn het wel live events die ervoor zorgen dat ik ga schrijven. Uh-huh. En dat is de enige wat nu anders is. Dat begint nu een beetje te veranderen. Ik begin wel echt meer, misschien niet te veranderen, maar ik heb gewoon veel meer live achter me. Waardoor ik een veel grotere bron heb om uit te putten, ja, eigenlijk. En ik makkelijker kan teruggrijpen op ervaringen of dingen die ik heb gedaan in mijn leven, waar ik dan op dat moment de behoefte voor voel om over te schrijven. Ja.
0: Nu, als je zeg maar jou volgt op YouTube of op andere socials, dan zie je op een gegeven moment een liedje voorbij komt dat echt heel instrumentaal is. En dan even later een Nederlandstalig liedje.
1: Ja.
0: Heeft dat met keuzemoeilijkheden te maken? Of vind je het gewoon leuk om alles gewoon te doen?
1: Nou, nee, ik denk dat het voor mij is. Voelt het niet als een keuze. Voor mij voelt het allemaal eigenlijk ergens als één ding. Ik ben natuurlijk klassiek geschoold violist. Klassiek ligt heel dicht bij wat ik doe. Maar ik heb altijd een hele grote voorliefde gehad voor popmuziek en juist hele andere genres. Dat was al op de middelbare school dat ik gewoon klassiek vioolles had en in een coverbandje op mijn middelbare school zat. Wat heel raar is eigenlijk voor dat traject als violist. Maar ik vond die muziek gewoon altijd heel erg leuk om te doen. En ik vond ook vooral de manier van uitvoeren heel leuk. Waarin het uitvoeren van klassieke muziek toch ja, best wel beperkt is in hoe je je beweegt. De reactie van het publiek. Dat is, er zijn allemaal etiketten voor. En dat is in de popmuziek natuurlijk heel anders. En helemaal niet. Wat verder geen label is of het goed of slecht is. Maar het bestaat allemaal. En het is altijd onderdeel van mij allemaal geweest. En ik vind ook, ik kan me soms instrumentaal beter uitdrukken dan met tekst. En soms met tekst beter dan instrumentaal. Soms heeft een liedje woorden nodig en soms niet eigenlijk. Dus bij mij loopt dat allemaal, al die genres lopen eigenlijk gewoon als een vloeiend geheel door elkaar. Het is niet van ik begeef me nu in een ander genre. Nee, voor mij voelt het, als ik het zelf maak, allemaal als heel erg mij. Want ja, ook in mijn popliedjes, dan zitten er vaak wel instrumentale stukken in. De manier waarop ik soleer en improviseer is heel klassiek. Ja, dus het voelt wel echt als één ding eigenlijk. En niet dat ik me heel erg tussen genres aan het doorbewegen ben.
0: Oké. Okay. Ja. En als je dan zeg maar een instrumentaal lied maakt, hoe verzin je dan een titel?
1: Nou ja, meestal ja, eigenlijk hetzelfde zoals met een popliedje. Behalve dan dat je het niet uitspreekt. Een van de stukken die ik ga spelen. Ik raak al helemaal uit mijn jargon. Maar heb ik geschreven voor een voorstelling die ik ben gaan maken vanaf januari. En die hele voorstelling gaat heel erg over context. En heeft echt als thema van dat we tegenwoordig of onszelf helemaal verliezen in context, omdat er zoveel informatie beschikbaar is en je overal informatie kan halen. En ja, wat is dan nog waar? En anderzijds gaan we hebben we heel erg gebrek aan context, doordat we alles in one-liners moeten communiceren. Dat nummer gaat eigenlijk over dus dat je jezelf helemaal kan, op het moment dat je dus een statement hebt en je gaat je verdiepen van ja, maar wat zit er nou achter? Dat je jezelf dus helemaal kan verliezen in achtergrondinformatie. En dat stuk heet dus Lost in Context, waarin ik letterlijk begin met een melodielijn die helemaal wordt verdrongen eigenlijk door andere stemmen die erbij worden gebouwd. En uiteindelijk hoor je die hele melodielijn niet meer. Dus je bent heel de kern kwijtgeraakt en iedereen heeft er wat over te zeggen. En dus zo kom ik dan tot een titel.
0: Ja, ja.
1: Ja, het gaat echt heel erg thematisch, ben ik vaak wel aan het schrijven. Ja.
0: Hey, en je bent ooit met de viool begonnen. Maar vanavond heb je ook een nieuwe loopstation. En sinds wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Dat ben ik eigenlijk voor het eerst gaan doen, denk ik. Rondom dat ik covertjes ging maken. Kijk, viool is een heel melodisch instrument. Waar je bij gitaar meteen een akkoord hebt, heb je dat bij viool natuurlijk niet. En ik had wel altijd heel erg de behoefte om een voller geluid te brengen. Ik heb heel lang met mijn zusje op huwelijk en zo covertjes gebracht, wat heel minimalistisch was. Want dan zongen we met z'n tweeën en dan deed ik alleen viool. Maar ik had altijd wel behoefte aan iets meer body voor die nummers te maken. Dus daar is eigenlijk de wens uit ontstaan. En toen ben ik met Lakshmi heel veel gaan spelen. En daar was er op een gegeven moment ook ruimte om dit soort dingen te experimenteren. En had ik een lange intro voor een van haar nummers geschreven. Die ook op de plaat terecht is gekomen. En die wilden we live gaan doen. Maar ja, daar zaten gewoon heel veel lijnen in. En hoe ga je dat dan doen? Want ik was de enige violist op het podium. En daar is de loopstation bij om de hoek gaan kijken. En dat is gewoon bij trial and error. Is dat tot verder. Uiteindelijk, ik zal nog niet zeggen dat ik er een expert in ben. Want het is gewoon best wel moeilijk. Maar zo heb ik dat steeds meer geïntegreerd. Maar eigenlijk dus vanuit de wens die er altijd is geweest. Dat ik niet alleen maar het vioolgeluid wil hebben. Maar ik wil echt me kunnen aanpassen naar wat muziek nodig heeft. Naar of ik echt meer een heftig gitaarsound bijna heb. Of dat ik heel klassiek viool. Of echt tot een strijkorkest. Ik wil gewoon die veel meer bandbreedte hebben dan alleen maar mijn eigen geluid, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar komt het vandaan.
0: En qua optredens heb je ook al veel gedaan. Ik neem aan dat je hebt verteld met Lakshmi. Ik denk volgens mij 4 albums met haar.
1: Ja, nou, ik heb best.
0: Sta
1: ook nog op haar laatste album, inderdaad. En heel veel met haar gespeeld. Ja, het is een hele dierbare tijd geweest.
0: Ja.
1: Ik ben heel veel van mezelf in ontdekt.
0: En je vertelde net ook al dat je. Night of the Proms, dat doe je dan ook. Dan ben je een van de velen natuurlijk.
1: Ja, daar zit ik wel vast in het orkest. Dus dat doe ik ook al bijna 20 jaar zit ik in dat orkest. En heb ik natuurlijk met waanzinnige artiesten mogen spelen. Zoals, nou ja, Toto, Anastasia, Ronan Keating, weet ik veel. Je kan het zo gek niet bedenken. Het is ook allemaal één grote blur van wie welk jaar was. Ja, maar dat is wel waanzinnig. Heb ik ook heel veel van geleerd. En dat project is me altijd heel dierbaar. Dus dat orkest. Ik heb 10 jaar met het Poolorkest gespeeld. En ook in kleinere producties met grote artiesten. Van Sef tot Benjamin Herman. Nou ja, ik bedoel, de list is endless. Ik wil niet opzetten. Maar ja, en dat is wel. Ik ben daar wel trots op, ja, dat ik dat allemaal gedaan heb. Hm. Ja.
0: En qua eigen liedjes. Als je zeg maar bij jou op je site kijkt, dan zie je iets uit 2023 volgens mij. Is dat voor mij niet je laatste wapenfeit of wel?
1: Nou, officieel Penumbra. Uitgegeven wel, ja, inderdaad. Dat is wel mijn laatste uitgegeven. En dat is ook niet iets wat ik zelf heb geschreven. Dat is een componist die eigenlijk kwam bij mij door dat ik speelde in een. Door eigenlijk de intro waar ik het net over had. Ik speelde bij Lakshmi. En dat hij dat heel interessant vond en dat hij een stuk had en mij dat wilde laten inspelen, omdat hij ging meedoen aan een of andere wedstrijd. En ik vond dat echt een te gek stuk. Dus toen dacht ik, nou ja, dit moeten we sowieso opnemen. Maar want het is zonde als het er niet is. Mm-hmm. En daarvoor is het mijn eerste album eigenlijk. Dat was tijdens corona heb ik dat opgenomen. Toen was ik 20 weken zwanger. Ik wilde gewoon heel graag iets van mezelf out there hebben. Gewoon om het gedaan te hebben en om die drempel over. En er waren gewoon heel veel omstandigheden waardoor ik de power voelde om dat op dat moment te doen. En een van de redenen was trouwens dat mijn moeder die zomer is overleden. En ik die demo eigenlijk vlak daarvoor af heb gemaakt. En dat een van de laatste dingen is die ik aan haar heb laten horen. Mm-hmm. En toch een soort van bevestiging van haar krijgen. Het is prachtig, ga het doen. En dat was eigenlijk het laatste zetje wat ik nodig had op dat moment om die plaat te gaan maken. Maar ik was ook 20 weken zwanger. Mijn zoontje is nu 5. Dus dat ik Penumbra heb opgenomen überhaupt nog, denk ik, wauw, wanneer heb ik dat dan in godsnaam weer gedaan? Nou, jij zegt naar 2023. Ja. Ja. Ik bedoel, ik ben nogal een rariteitenkoning. Dus mijn leven staat nooit stil. Ik doe altijd 100 miljoen projecten door elkaar. Maar ook het overlijden van mijn moeder heeft wel heel veel effect gehad op of dat ik kon schrijven, zeg maar. Mm-hmm. En ik wilde daar heel graag over schrijven, maar dat lukte me heel lang niet. En daardoor is het eigenlijk allemaal een beetje stil. Even los van het feit dat ik natuurlijk een jong kind had ook. Maar daardoor is het eigenlijk heel lang stil blijven staan. En ik begin nu weer de ruimte te voelen om ook daar weer over te gaan schrijven. Dus ja, er zijn nu wel eindelijk weer stappen in de richting. Ik ben ook afgelopen maand in de studio voor het eerst geweest en weer 3 dingen opgenomen. Dus het begint nu een beetje vorm te krijgen. Maar ik heb wel de tijdsdruk voor mezelf, die had ik in het begin heel erg. En die heb ik helemaal uitgezet, want het werkt alleen maar averechts. En het komt er wel, maar wanneer gaan we zien.
0: Ooit. Ja. Dus mensen moeten jou gewoon gaan volgen, je website in de gaten houden. En dan kunnen ze dat altijd wel lezen. Je kan je website en alle socials die je hebt, kan je allemaal opnoemen hoor.
1: Ja, oh ja. Nou ja, je kan mij mijn eerste plaat dus in ieder geval luisteren. Je kan mij op Spotify vinden als PMK. Dat zijn mijn initialen. Op Instagram, Pauline Koning. Daar post ik eigenlijk het meest over de dingen die ik maak. En daar zet ik ook wel wat nieuwere dingetjes op. Ook al heb ik het dan nog niet uitgebracht. Daar zie je ook als ik speel in allerlei hele toffe bandjes. Waaronder de Refreshed Orchestra. Waar we heel snel weer heel veel mee gaan spelen. En de Kitchen Collective. En nou, ik heb allemaal hele leuke projecten die ik daar voornamelijk deel, ja.
0: Oké. Okay. Nou, we zijn benieuwd naar je muziek hier. Dus ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium hier.
1: Ja. Zal ik heel even een kleine intro van de eerste muziek die ik ga maken. Dat is namelijk uit de voorstelling die ik nu afgelopen half jaar eigenlijk heb gemaakt. En daarin ga ik samen met fotograaf Jade Kiewicz, zijn we dus op zoek naar die context. En zij maakt hele grote, hele toffe portretten van natuur eigenlijk. Zo kan je het best omschrijven. Maar wat we ook hebben gedaan met haar beeld is om dat uit die context te krijgen, zeg maar. Dat ze filmpjes heeft gemaakt van haar foto's, waarin er op het moment dat ik ga spelen, je beweegt eigenlijk over die foto, waardoor je elke keer een ander stukje van die foto te zien krijgt, waardoor ook de context helemaal verandert. Dus je kan je voorstellen dat je een heel klein bloempje ziet. En dan denk je, oh, mooi bloempje. En dan zoom je uit en dan blijkt dat bloempje opeens in een heel ruw, grimmig landschap te staan. En het eerste stuk wat ik ga spelen, dat is eigenlijk een beetje de introductie van die voorstelling, waarin ik heel erg die sfeer probeer te krijgen van de natuur is zo allesomvattend. Daar moet je je aan overgeven. Je kan daar niet omheen. En het is een soort eerste statement, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Nou, we zijn benieuwd naar het statement.
1: Ik ga ervoor. Ja.
0: Ja. Wij gaan luisteren naar Paulien Konings of pmkoning.nl. Dat is de website. Dat zijn allemaal informatie. Daar zie je ook linkjes naar al haar socials. En ook naar, hoe heet dat? Spotify. Als zij klaar staat achter met haar viool, dan zou ik zeggen, geniet mee, je live bij deze music van Pauline Koning.

Dus dit was Because This Must Be. En nu ga ik spelen wat ik net al een beetje heb aangekondigd. Lost in Context.

speel ik nu nog één liedje uit mijn programma. Het is eigenlijk het enige liedje. En dat heet From Where I Stand. Het is niet mijn eigen tekst. Tekst is geschreven vroeg 19e eeuw door Edna St. Vincent. En ik heb niet haar hele gedicht genomen, want dat is echt 50 pagina's of zo. Nee. Dat werd me te veel. Maar voor mij betekent dit heel erg dat je ook weer vanuit de contextgedachte, dat je nooit 360 graden view hebt. Dus waar je staat betekent ook heel erg, of maakt ook heel erg hoe je naar dingen kijkt. En daar gaat het liedje over.

De prachtige muziek van Pauline Koning hier live bij Taste of Music. En in tweede uur gaan wij nog drie liedjes horen. www.pmkoning.nl, dat is de website. Er staat allemaal informatie op. Daar kan je ook links vinden naar onder andere Spotify. En ook naar haar Instagram account. We gaan naar de blues toe. Tot het nieuws gaan we luisteren naar Dr. Project Point Blank met A Song for V.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen opbouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Ja, welkom terug in de tweede uur van Taser Music. Hier bij Radio Capella aflevering 808. En wij openen met Walter Trout met Me, My Guitar and the Blues van het album Survivor Blues. En ja, laat Walter Trout nu naar Nederland gaan komen. De man gaat echt al jaren mee. En ik denk dat al een jaartje of 10 geleden is. Of denk ik, misschien ja, 8 à 10 geleden. Had hij nog een probleem met zijn gezondheid. En hij zou niet overleven. Heeft toen ook een prachtig album uitgebracht. En ja, hij is still going strong. 28 oktober speelt hij in de Melkweg. En poppodium Hedon speelt hij op de 29ste.

een platenzaak in Houten. Nee, hebben dan ook een soort van theatertje, als ik het goed heb. Daar gaat ze op 11 oktober. De 15e speelt ze op de Witte de Witstraat in een Italiaans eethuis Mamarazzi. Dan speelt ze daar 2 keer 20 minuten. En dan in november heeft ze 2 optredens staan. En op de volgend jaar heeft ze ook al wat optredens staan. Je kan het allemaal vinden onder de website wiekeliedjes.nl. We gaan luisteren naar het nummer In Zee van Wiekeliedjes.

Ja, de prachtige muziek van Helen hoor je hier, Me and the Moon. En ja, zij gaat ook weer optredens doen. Ze topt een beetje met haar gezondheid, maar gaat het nu alweer wat beter. Ze heeft ook een eigen living room session via GirlPro Radio. Dat doet ze ja, één keer per maand ongeveer. 4 oktober is dat weer. Ik denk dat het ook weer in Annabelle is. De 22e van oktober speelt ze in Mamarazzi. Een Italiaans restaurant, eethuis op de Witte de Witstraat. En het leuke is, de dame die we daarvoor draaiden, Wiekeliedjes met In Zee, die speelt daar ook, maar dan een week eerder, op de 15e. We gaan luisteren naar Morel. En zij is hier ook een aantal jaar geleden te gast geweest. Zij is geselecteerd voor de popronde. Een van de, ja, ik denk dat ze ongeveer 100 artiesten zijn die hier zijn genomineerd. Dan mag je van stad naar stad reizen. Als je dan ook nog daardoor gekozen bent door de door het promotieteam van de popronde van Den Bosch. Daar mag ze 2 keer spelen op 25 september. En dan gaat ze nog naar Eindhoven, Arnhem, Leeuwarden, Utrecht en Almere. Daar sluit ze af op de 24e. En je kan het allemaal volgen op de popronde.nl. En ik weet zeker dat onze radiocollega van de zaterdag, Willem de Waard, van tussen 12 en 2 ook altijd aandacht besteedt aan de popronde. Van Morel gaan we luisteren naar het nummer Verlaine. Hier live opgenomen bij Taste of Music.

hours lost in the shadow. A song of a living star.

Ja, Femi met Coyote. Van haar EP Deadline, die ze eind april, volgens mij, heeft gereleased in de Bovenzaal van de Paradiso. Zij is ook geselecteerd voor de popronde. En ze heeft echt een hele, hele, hele lange lijst waar zij gaat spelen. Ze heeft al in Nijmegen, Apeldoorn en Deventer gespeeld. En dan speelt ze aanstaande weekend de 25e in Den Bosch. 1 oktober Tilburg, 2 oktober Eindhoven, 4 oktober Venray. En dat kan je allemaal vinden op de popronde.nl. En 25 oktober speelt ze hier dichtbij in Gouda in de Kaasbar. En 5 november in Delft in de Engel. En 6 november in Woerden in Café Victoria. Dat is popronde.nl. En ook Rotterdam heeft een popronde. En dat staat er ook bij wie dan allemaal gaat spelen en waar. En daarvoor hoorde je Morel met Verleen. En ook zij is geselecteerd. Je kan dan op haar naam zoeken. En dan kan je zien waar zij allemaal gaat spelen voor de popronde. We gaan over naar Eco Animals, een beetje uit Hellevoetsluis. En ik las dat zij zouden komen 26 september in Kapslok hier in Kapel aan de IJssel. Alleen ik kan het niet meer vinden op de website. En wel op Instagram. We gaan wel iets draaien van Eco Animals. En misschien spelen ze wel. Het is een beetje vaag. Want het is een opname hier zo. Wat is opgenomen live in de studio van Radio Kapelle. Eco Animals met Spice It Up.

prachtige muziek van Carly Earth hoorde je hier. En wat zij met de cello doet, ook met de loopstation en dingen opnemen, dat doet onze gast die nu klaar is. Staat met haar viool, Pauline Koning. En op www.pmkoning.nl kun je allemaal informatie vinden. Een linkje naar haar Instagram, linkje naar Spotify. Daar kun je wat liedjes horen over van haar EP. En dan staat het bij PMK. Initialen van Pauline. Wij gaan over naar ons waanzinnig grote podium en gaan genieten hier live van Pauline Koning.

Het was dus het liedje Zonder Woorden, waarin ik eigenlijk dus beschrijf mijn error over het schrijven van mijn moeder. Dat ik het heel moeilijk vind om daarover te schrijven. Dus heb ik nu iets heel doms gedaan. Namelijk nog een liedje schrijven. Nee, maar wel gisteren een liedje geschreven. En het is nog niet af. Maar ik denk dat het goed is om het alvast een keer ter gehore te brengen. Dus het is een primeurtje. Ik heb het nog nooit gespeeld. Het kan nog alle kanten op. Maar ik neem jullie graag mee in wat ik maak. En ook in mijn proces als maker. En dus dit is door mij heen.

Ja. Knopjes. En soms gaat er dan nog een knopje aan, terwijl ik het knopje uit wil. Dat hoort er allemaal bij. Nou, ging bijna goed. Even kijken. Nou, en dan wil ik graag afsluiten met wat ik ook al vertelde in het gesprek. Dat mijn liefde voor popmuziek en covers altijd wel een aanzet. Ja, het woord gevonden. Een aanzet is geweest om me te blijven ontwikkelen. En ook om een beetje gezellig te eindigen, heb ik een koffertje gemaakt. Wat de meeste mensen wel kennen.

Prachtige muziek van PM Koning. Paulien, bedankt voor je bijdrage aan aflevering 808. En pmkoning.nl, dat is de website. Allemaal linkjes staan daarop. En ook naar Spotify, waar je dan de muziek van Paulien kan beluisteren. Super bedankt. En we gaan naar het album van de week. Die is van Wild Pink. Het zesde album heet Still Coming Down. En we gaan luisteren naar nummer Simple.

album van de week is van Wild Pink. Still Coming Down, zesde album van deze band uit New York. En ja, begin van deze maand speelden ze nog in Utrecht. Ter promotie van dit album. Geweldige muziek. Ons programma zit er trouwens alweer op. We willen Paulien bedanken, Ron bedanken, Rien bedanken, luisteraars bedanken. Volgende week hebben wij Jay Hardy en de Foreign Sons. Ik weet niet of de Foreign Sons meekomen. Maar dan moet je gewoon, als je dat wil weten, moet je volgende week inschakelen. We gaan eruit met een band genaamd Mason. Denk ik dat ik het uitspreek. Het is een nieuwe band uit Ierland. Ze spelen ook op het Left of the Dell Festival. Ze hebben een geweldig liedje uitgebracht. Het heet Kicking the Habit. En daar gaan we mee uit. Ik zeg tot volgende week. En dan zijn we er dus ook weer. Hier zo bij Radio Capella.

0: minutes. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen opbouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen opbouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Wat een geweldige optiek, hè? Ongelooflijk om de show mee te beginnen vandaag. Paul Anka in een van zijn miljoen hits ongeveer. Love Me Warm and Tender. Zomaar aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook vanavond ga ik je oren weer vertroetelen met lekkere muziek. Maar ook met een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het allemaal naar je toe. We gaan praten met Madeleine de Jong over onder andere haar boek Blij van Binnen. Ze heeft nog veel meer in de aanbieding, dus luister vooral mee. Want dan hoor je haar verhaal. Han van der Horst, die maakt zich druk over de sociale media en een verbod en zo. En dat komt er allemaal aan, hier in deze late avond. En tenslotte gaan we het hebben over lef en onderwijspraktijk. Dus ja, eigenlijk allemaal interessante dingen in de show. Naast al die mooie dingen natuurlijk en al die onderwerpen, heel veel lekkere muziek. Onder andere van Dave Mason.

0: hoe drie stemmen opgaan in één. Dat hoor je hier bij OG. Lights and Shadows. En Dave Mason hoorde je ervoor met het legendarische The Lonely One. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Tiga Cox.
1: We gaan kennismaken met Madeleine de Jong uit Vlaardingen. Zij heeft het boek geschreven, Het Blij van Binnenboek. Fijn dat je hier aan tafel zit, Madeleine.
2: Dankjewel.
1: Madeleine, je hebt natuurlijk een heel traject voorafgaand aan het boek doorgemaakt. Wat heeft jou nou uiteindelijk gebracht naar het boek? Hoe is dat pad gegaan?
2: Nou, eigenlijk het verzamelen van 30 jaar kennis over het onderbewustzijn. Ik heb het idee dat daar heel veel antwoorden in verborgen zitten waar mensen eigenlijk nooit over letten, nooit over nadenken. Mijn beroep brengt eigenlijk kennis, inzichten, bijzondere verhalen, mooie anekdotes over toeval, ook over alles wat mensen kan inspireren blijdschap en geluk te vinden. En niemand is eigenlijk één persoon. Daarom is het boek ook samengesteld uit verschillende dingen. Het is absoluut geen zwaar boek geworden. Het is een boek wat informatie geeft om mensen te verlichten, op zoek te gaan naar klachten in zichzelf, waarvan de reguliere zorg zegt, nou, daar is eigenlijk geen oplossing voor, zoals bijvoorbeeld geluidsdingen zoals tinnitus en misofonie. Dat zijn bepaalde
1: even
2: geluiden.
1: Even uitleggen hoor, tinnitus is?
2: Ja, dat zijn een soort piepen, fluiten, zuizen die je kunt horen. Ik gebruik daarbij ook inzichten van oude spreekwoorden en werkwoorden. Juist om mensen daarna, die zijn eigenlijk een hele mooie wijsheid zit daar vaak in. En als je die op een nieuwe manier bekijkt, kun je er eigenlijk heel veel uithalen. En ik vind ook dat mijn boek een soort sjamaanpad is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie om zichzelf te ontwikkelen.
1: Heb je dat pad zelf ook afgelopen?
2: Ik denk dat je dat wel kunt zeggen, ja. Ja, ik denk dat mijn hele leven wel één groot pad is geweest en dat ik als kind een bepaalde taak had op aarde en niet wist dat ik die taak had. En eigenlijk een jaar of 4 geleden ontdekte, hey, dit wordt mijn taak. Dus ik ben bijna 4 jaar bezig geweest met het verzamelen, het schrijven en het maken van het boek. En tot nu toe is eigenlijk iedereen die het leest, zegt het is net of je met elkaar aan de keukentafel zitten praten en het heel verhalend is. Eigenlijk voor iedereen kan er wel iets in terugvinden wat zich verbindt met de binnenkant en met het onderbewustzijn.
1: Wil jij dat we ons meer bewust zijn van ons onderbewustzijn? Is
2: zeker
1: dat
2: weten.
1: Een doel
2: ja,
1: van
2: zeker
1: je boek?
2: Weten. Het is een hele waardevolle beschermende bron die je altijd helpt en altijd veilig zou houden. En aan wie je ook informatie kunt vragen en hulp als het nodig is.
1: Hoe doe je dat?
2: Bijvoorbeeld door hypnotherapie kun je dat doen. Regressietherapie. Je kan in jezelf keren als je iemand mist en proberen te kijken welke gevoelens je hebt die je daarbij kunnen helpen. Het zijn gewoon hele mooie bronnen die we vanaf de natuur, vanaf geboorte bij ons hebben. En als dat goed gaat, dan voel je dat aan de binnenkant en dan straal je dat ook uit aan de buitenkant.
1: Heb je het ook over dat soort autonome functies als ademhaling? Als je daarvan bewust bent, ademhaling is vaak ook een reflectie van waar je mee bezig bent. Hè? Snel ademen, adem inhouden bij schrikken bijvoorbeeld. Heeft het ook daarmee te maken dat je over die autonome onbewuste functies, dat je daar wat mee kan?
2: Nou, niet per se. Het is wel zo dat heel veel mensen bang zijn voor dingen als hypnotherapie. Terwijl eigenlijk elke mens elke avond gaat slapen en doet precies hetzelfde.
1: Nou, leg dat maar even uit dan. Want er zijn inderdaad veel mensen die daar bang voor zijn.
2: Ja,
1: hoe kan je die angst wegnemen?
2: Ja, dat is echt onzin. Want als je gewoon hypnotherapie zou krijgen bij een therapeut, dan weet je het

0: Kan je alles navertellen. En als je hebt geslapen, weet je dat niet. Maar de bronnen waar de meeste mensen te weinig gebruik van maken, dat zijn juist onderbewustzijnbronnen. Informatie die daarop ligt, is eigenlijk altijd bij jou om je te beschermen. En is altijd veilig voor jou om daarmee te werken. Het is bij jou vanaf je geboorte, vanaf dat je in het leven bent gekomen, komt de ziel bij het lichaam. En als je overlijdt, dan verlaat de ziel het lichaam weer en blijft het stoffelijke deel eigenlijk over. Nou, ik beschrijf een heleboel soorten therapieën die je zou kunnen doen. Maar ik beschrijf ook hoe mensen bij zichzelf naar binnen kunnen gaan die belangrijke bronnen vinden. Ik geef voorbeelden hoe je meer inspiratie en geluk uit het leven kunt halen, hoe je meer blij kan worden. En nogmaals, alles begint bij jezelf.
1: Ja, en dat boek is al hoe lang geleden is het boek uitgekomen?
0: Het boek is nu ongeveer 6 weken op de markt. Je kunt het landelijk bestellen van Groningen tot Maastricht. Elke boekhandel online is ook te koop. Maar de boekhandel stimuleren, de winkels in de buurt is natuurlijk fijn. Want iedereen wil graag een boek even kunnen inkijken.
1: Ja, nou ik zie het hier zitten. Prachtige voorplaat, het Blij van Binnen boek. Een mooi doel ook, mensen blij van binnen maken door meer aandacht voor het onbewustzijn te geven.
0: Zeker.
1: Ja. Dank je wel voor dit gesprek en voor het vertellen over dit boek. Blij van Binnen, auteur Madeleine de Jong. Dank je wel.
2: De late avond, iedere werkdag bij Radio Capelle.

de nieuwe uitvoering voor The Long and Winding Road. Paul McCartney. Hij maakte dit in 1991. En Isabelle Boulay. Hoor je met Je t'oublierai le oublier. Natuurlijk uit 1997 allemaal hier in de show. In deze mooie aflevering van de late avond. Over een paar minuten dan gaan we het hebben over iets aardigs. We gaan het hebben over Ursula von der Leyen. Althans we. Han van der Horst, want die heeft er wel een appeltje mee te schillen. Want hij heeft het over Ursula von der Leyen die ongevraagd bij u over de drempel stapt. Of iets dergelijks. Je hoort het allemaal. Nou, deze van Jon Evangelis. I hear you now.

0: Lieve mensen, ik probeer er altijd een gewoonte van te maken dit praatje regionaal te houden. Het moet gaan over een onderwerp dat ons hier in Zuid-Holland-Zuid en een stukje van Zeeland raakt. En dan liefst ook nog in het hart. Want mijn stem wordt op zenders in dit gebied gehoord. Toch wil ik het vanavond hebben over een Europees onderwerp. Maar het is niet alleen de uitzondering die de regel bevestigt. Het gaat tegelijkertijd wel degelijk over iets dat onze huizen stuk voor stuk binnentreedt. Dat bij ons over de drempel komt. In 1816 schreef de Franse denker François-René de Chateaubriand dat een goede koning niet zomaar bij anderen thuis over de drempel stapte en met al zijn macht bij het gezin binnenkwam. Chateaubriand, daar is overigens ook die specifieke ossenhaas naar genoemd, maar daar hebben we het niet over. Denk nog maar eens aan dit praatje als u zich de luxe van zo'n Chateaubriand veroorlooft. Maar het gaat over wat bij u over de drempel dreigt te komen nu. Ik maak me daar echt zorgen over, vooral omdat het verpakt wordt als de bescherming van onnozele kinderen. Ik doe op het plan van Ursula von der Leyen en haar Europese Commissie om kinderen tot 13 jaar de toegang tot sociale media te verbieden. Van hun 13e tot hun 15e zouden ze dan bij gratie van de Europese Commissie een uurtje per dag erop mogen onder toezicht van hun ouders. Dat klinkt heel goed, hè? Kinderen moeten immers tegen de verslavende algoritmes van de grote techbazen worden beschermd. Ook is het internet een gevaarlijke plek waar pesters en groomers vrij spel hebben. Iedere keer weer lees je over meisjes en jongens die door chantage gedwongen worden zich voor de camera uit te kleden en daar dan de rest van hun leven psychische problemen aan overhouden. Goed dat daar maar een perk aan gesteld wordt. Maar stelt u voor, die wet wordt ingevoerd. De kans daarop is groot, want in de politiek geniet het denkbeeld van Ursula von der Leyen veel sympathie. Ook in de Tweede Kamer. Uw zoon flikt wat. Hij moet bij het bureau Halt komen. Er verschijnt iemand van de kinderbescherming thuis. Die stelt vast dat uw zoon, ondanks het verbod, sociale media gebruikt. Daardoor is hij uit zijn evenwicht geraakt. U hebt dat niet gemerkt. U faalt als opvoeder. U wordt onder toezicht gesteld als men niet meteen besluit uw zoon in een pleeggezin onder te brengen. U vindt dat nu bangmakerij van mij een onwaarschijnlijk scenario, maar let op mijn woorden. Overigens, als u naar uw kinderen en kleinkinderen kijkt, zijn ze inderdaad rijp voor de jeugdpsycholoog? Groeien ze op voor galg en rat? Zijn ze schichtig en vereenzaamd? Of gaat het eigenlijk best goed met ze, ondanks het feit dat ze de hele tijd op hun telefoon zitten te turen? Mijn jeugd ligt al lang achter mij. Toch herinner ik mij iets nog bijzonder scherp. Ik was eenzaam en ook wel apart. Of liever gezegd, ik werd apart gezet. Want een klas doet het niet als een leerling van de normen afwijkt en niet helemaal in de geaccepteerde kaders past. Als ik toen de beschikking had gehad over sociale media, was ik lotgenoten en geestverwanten tegengekomen. Dan hadden we, om zo te zeggen, elkaar kunnen helpen en steunen. Dan had ik andere kinderen gevonden die net als ik erg van lezen hielden, bijvoorbeeld. En ik denk dat dit nu in de praktijk ook heel vaak en heel effectief gebeurt dankzij sociale media. Er moet worden gezegd dat het verbod van mobiele telefoontjes in de klas ook zo'n zegen was, allicht. In de klas moet je opletten en niet andere dingen zitten doen, dat is heel wat anders. Nee, ik ben bang dat we met dit verbod op sociale media voor kinderen het kind met een badwater weggooien en bovendien de kans missen ze voor te bereiden op een internet waar je inderdaad steeds op je tellen moet passen. Als politiek moed heeft, pakt ze de techreuzen aan en stelt verslavende algoritmes buiten de wet, in plaats van kinderen en hun ouders met verboden lasten te vallen en diep in te grijpen in de privé-aangelegenheden van gezinnen. Waar Chateaubriand dus al twee eeuwen geleden tegen waarschuwde. Ik heb hier een oud lied van vroeger over een techniek die ooit ook zo gevaarlijk werd gevonden. langs de draden van de telegraaf stuur ik liefdesbriefjes. Jean Aubert.
1: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

wat een geweldig lied, toch? Eerlijk is hier. Een mooie herinnering, zou je kunnen zeggen. Willeke Alberti en Het Oude Huis. En daarvoor gingen de heupen los, speciaal voor onze columnist Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we het hebben met oprichter Linda Brom over zorgharten. Wat is dat en wat heb je eraan? Je hoort het zo over een paar minuten naar de Fortunes en Here It Comes Again.

0: In dit onderwerp ga ik praten met Linda Brom. En we gaan het hebben over zorgharten en zorgharten helpt. Nou, alles bij elkaar vergt wat uitleg, denk ik. Linda, welkom.
1: Dankjewel.
0: Jij bent van de zorg, dus.
1: Ja.
0: Ja, ja. Helemaal. Zorgharten, wat is dat precies?
1: Nou, wij zijn een team van zorgharten. Zo is de naam eigenlijk ontstaan. Wij bieden mantelzorgondersteuning, ook wel genoemd vervangende mantelzorg of aanvullende mantelzorg. In het verleden waren natuurlijk de bejaardenhuizen er en die zijn wegbezuinigd. Mm-hmm. En nu zijn wij eigenlijk in dat stukje 10 jaar geleden gesprongen. Zodat de mensen toch nog zo lang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. Ja. En er wordt natuurlijk heel veel van de mantelzorgers verwacht. En dat nemen wij over of komen erbij.
0: Dus ontlast je dan de mantelzorgers? Want die hebben het heel zwaar altijd. Hè?
1: Ja, er wordt heel veel verwacht van de mantelzorgers. Ja. De meeste mantelzorgers hebben tegenwoordig iedereen eigenlijk. Hè, bij echtparen ook. Hebben alle twee een baan. Soms meer dan fulltime. Kinderen, et cetera, hebben gewoon weinig tijd om ook nog voor hun naasten te zorgen. Maar dat wordt wel verwacht.
0: Ja, en dat gaat sluipenderwijs steeds meer eigenlijk.
1: Ja, en dan vind je jezelf nog helemaal geen mantelzorger. Maar als je echt goed gaat bekijken, als je eigenlijk ziet dat je meer dan 8 uur in de week voor iemand zorgt, dan mag je jezelf mantelzorger noemen. Ja. En 8 uur in de week is echt heel veel, maar dat sluipt er een beetje in.
0: Ja. Ja.
1: En dat kan een kind zijn die voor zijn ouders zorgt, maar het kan ook een partner zijn die gewoon voor zijn eigen partner zorgt.
0: Ja.
1: En als iemand dementie heeft, dan wordt die taak eigenlijk constant zwaarder. Iemand met dementie is niet meer zelfredzaam. Dus die hangt heel erg aan die mantelzorgers vast.
0: Ja.
1: En dus mantelzorgers, ja, die hebben heel erg de neiging om te vallen op een gegeven moment, om overbelast te raken. Ja.
0: En daar helpen jullie mee om die mantelzorger te ontlasten. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Wij nemen taken, of wij kunnen taken overnemen van de mantelzorger. En dat kan van alles zijn. Dat kan puur aandacht zijn wat iemand nodig heeft. Dat kan zijn dat we de boodschappen doen, dat we koken.
0: Wandelingetje maken.
1: Een wandeling maken. We gaan mee naar een tuincentrum. We gaan mee naar het ziekenhuis, naar de huisarts, naar de kapper, naar de pedicure. Eigenlijk, of naar familiebezoekjes, wat ook wel vaak gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En dat iemand een zus of zo een 2 dorpen verder woont, waar iemand zelfstandig niet meer kan wonen, dan gaan wij mee. Dus eigenlijk overal waar behoefte aan is, kunnen wij doen. Het is maatwerk.
0: Ja, dat kan heel verschillend zijn dus voor de mensen die hier aan meewerken.
1: Het kan heel verschillend zijn.
0: Maar het is geen medische zorg, laten we het even duidelijk stellen.
1: Nee, wij bieden zorg met handen op de rug. Zo noemen we dat.
0: Zo noem je dat.
1: En dat is natuurlijk niet altijd zo. Want als iemand ergens begeleiding bij nodig heeft of even ondersteund moet worden om van een rolstoel naar een rollator te gaan, dan helpen we uiteraard wel. Maar wij bieden geen verzorgende taken. Dus wij helpen niet met wassen en aankleden en medicatie geven.
0: Dat is weer een andere die dat doet.
1: Ja, dat
0: je bent
1: echt
0: eigenlijk weer een soort gezelschapsheer, dame.
1: Ja, zo kan je het ook noemen.
0: Ja.
1: Ja, ja, maar wel met de nodige taken die nodig zijn. Hè? Want we willen ook een wasje. Als het bed verschoond moet worden, doen we dat ook.
0: Ja, ja.
1: Dus we kijken echt, waar is de behoefte aan? Waar kunnen we de kinderen mee ondersteunen? Waar kunnen we de partner mee ondersteunen? En zo ga ik eigenlijk mijn intakegesprek gewoon inventariseren. Wat is hier nodig?
0: Ja, maar het moet wel klikken natuurlijk met degene die je gaat verzorgen.
1: Ja. Dus ik vraag niet alleen wat er nodig is. Ik vraag ook heel veel over de persoon zelf. Over de achtergrond. Wat hebben ze vroeger gedaan? Werk, hobby's, studie. Van alles bij elkaar. Daar kan ik een beetje uit opmaken hoe de persoon in elkaar steekt. En dan ga ik binnen mijn team kijken wie daar goed bij aansluit. Want als er geen klik is, dan gaat het niet werken.
0: Nee, dat is heel belangrijk natuurlijk, dat er een klik is.
1: Ja.
0: Die mensen die daar komen in dat huis, zijn dat vrijwilligers?
1: Betaalde mensen. Gewoon mensen die ons in
0: maar die kunnen
1: zijn.
0: Zich daarvoor opgeven. Je kan je gewoon solliciteren eigenlijk.
1: Ja, op onze website staat een speciale pagina werken bij zorgharten. En daar staat meer over wat we van de mensen verwachten. En daar kunnen ze ook solliciteren. En uiteraard kunnen ze altijd bellen voor meer informatie.
0: Ja. En je zit in Delft?
1: Wij zitten in Delft.
0: Maar je gaat wel een beetje over de grenzen heen van Delft?
1: Ja, zeker. Zeker. Onze regio is iets groter dan Delft. Alles wat er een beetje omheen zit, wat er aan vast zit. Dus dan hebben we het over Delfgouw, Pijnakker, Noodorp, Rijswijk, Schipluiden. Den Hoorn, ja, daar komen wij allemaal.
0: Ja, en dan hoor ik mensen ook zeggen, ja, maar wat kost dat dan?
1: Ja, ja. Nou, in de meeste gevallen wordt het vergoed.
0: Ja.
1: Dan praten we over mensen met dementie of lichamelijke beperkingen die echt een indicatie hebben waardoor ze echt hulp nodig hebben. Dan kunnen ze een WLZ-indicatie krijgen, wet langdurige zorg. En daarvanuit kunnen ze een per persoonsgebonden budget aanvragen. En dan worden alle kosten vergoed. Dus okay, dan kosten wij niks.
0: Een mooie organisatie om daar mee door te gaan en in ieder geval de mensen te helpen die dat hard nodig hebben. Linda Brom, oprichter van Zorgharten. We hebben nu begrepen dat Zorgharten mensen allemaal wil helpen. Dankjewel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
2: Tot middernacht, de late avond.

prachtige van Lee and Rhymes aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. How do I live? Het zit erop voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterust. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, voor dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En maak er een mooie nacht van.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen ombouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

and pray to God that you never.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter. Want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. De verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen ombouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen opbouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.